0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak, Abiekie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knaap op pad na jou toe.

0: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go. Go.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abikie.
5: Zet neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: hulle moeders verloor het, en ek sê vir julle, dit is, ek weet somtijds, dan is daar baie goed wat mense my vertel, en hoe dit is, en als die, en ja familie, ons vraag vir julle rechtig waar, om vandag sterk te wees, want ek weet som meeste van die tye, dan denk julle ook aan dit, maar ek hoop en vertrouw, julle gaan ingeskakel, bly saam met my, tot en met 7 uur, en dan gaan ons lekker saam met julle keer. Ek kyk hoe ver my WhatsApp is al geloop het, en ek kyk wat ek kan doen, en dan gaan ons lekker verder gesels, hier op Eden FM stem in die paradijs. Ja familie, stuur vir my die WhatsApp is by 060-505-2693. Hier so is Antigate Ryan met goeds, God soek een man en een vrou.
1: Ons gaan die naam van die Here groot maak.

Ek verwelkom u weer terug. Is hier in FM die stem in die paradijs? Robin Kaspie wat saam met gesels. En ons pols, ons staan bedag op aandag. En nie net vandag nie, maar natuurlijk elke dag wat kom. Voor onze moeders, onze maans, oma's, woorde. Ja, so kan ek allemaal op nie met omsien. Na kinders, al is het nie eers hulle eie kinders nie. So moeder is daar ook as die geestelike fondasie. En baie kinders leer die eerste keer by hulle moeders te hoor van gebed, en ek het dit in die vorige slots genoem. Hulle sien geloof eerst in haar lewe. Wanneer een moeder bid, die woord lees, en met integriteit leef en liefde toon, dan bou so moeder een geestelike fondasie in haar huis. En daarom is dit mense hart, dat moeders moet die Here dien. En ek denk sover as ons altyd mag gaan, is daar die grootste presentasie, moeders is wat die Here dien. Maak die saak, wat die gemeente, waar, wat die denominatie en die moeders is vastbeslote om toegewyd te wees aan die almagtige God. En vandag weet ons dat baie moeders leef onder baie, baie groot druk. En natuurlijk is daar die uitdagings van die lewe. Moeders het ook financiële druk. Moeders werk onder spanning. Dat is emotionele laste. En die uitdagings om balans te hou tussen werk en die familie. O, toch bly die invloed van 'n moeder kosbaar en krachtig. Ons sien dat moeders sak nie onder die druk nie. Hulle val nie mekaar so vol van die spanning nie. En hulle sê, moet die hele laste daar, en hulle moet die balans hou daar in die gesin, in die familie. En dan denk ek net aan die lied wat moeders altyd so sing, "What a friend we have in Jesus, and we take it to the Lord in prayer." Ek denk ons kan een iets van ons moeders leer, en dit is hoe ons hierdie last en druk dat die Here toe kan neem. Want moeders weet hoe dit is om op hulle knieën te gaan en om die naam van die Here aan te roep te midde van die krisisse. Ons moeders is kosbaar en ons moeders is krachtig. Moeders, vandag waardeer ons u. Al het iemand nog nie vandag vir u gesê, dan sê u in FM vandag, ons gemeenskap radiostasie, dat ons waardeer elke liewe mama, elke liewe moeder, elke ouma, elke vrou word vandag waardeer. Ons staan vandag op aandag, en ons sal hier vandag onze mammies. Mag die volgende lied, een lied wees ook wat moeders oplag.

0: church actuality. Alright, okay. Makendi, man bulele wapula pulti bulele paku koleka ngo ndi ya kolwa umnandi gangaga. Ndi ambonu umambangi so mdagabao. Ndi mkesu bebe. Kumba ndi hapa wapula puli Happy Mother's Day. Kuya wangu mama opa pule yo. No seza upula pule. No be pula pule.
1: Hallo Anti Molly, gaat het goed? Ik is bij niet van Anti Molly, ik is van Zwillendam. Mijn ma's naam is Sarah, mijn pa's naam is David. En ze is dan Molly, dan ben ik Katrina. En mijn naam is ook Katrina, maar we zijn mijn moeder. Ja, ik is bij lieve Anti. Ik bedoel graag, ik kom maar, ik ga een plan maken.
0: Yes,
1: Anti
0: Julia.
1: Is mijn ma. Bij lieve Anti. Gelukkig moedersdag, ma.
0: Ngosi mema ngosi kakhulu mandibeke kulu.
1: Baie dankie my ma. Ek kry ek kom vir die boodskap. Baie lief aan die Molly, ek het aan die Molly gesien op Facebook met aan die Molly se verjaarsdag. Ek weet nie hoekom ek is baie lief aan die Molly. Ek kan nie help nie.
0: My
1: hart raak so seer as ek al die Zoïden FM luister. En ek hoor aan die Molly. System. Bye-bye my ma, sien weer een dag, weet die wanneer, as die Heere ons by mekaar bring. Dankie.
0: Baie dankie ma'am, but it's Julia today. And Molly, please. Alright, amandiye kulu umphulaphuli. Ndive uthini.
2: Mora mora, as Jasmine Mosa, ek moet net sê aan my ma, Man, we can people start and out swam. I look at her mother's star in Bayan and get a guitar as a make a stick out here at Bayan. I like the new son in my Eva theater at Bayan. I get a ma in a umba as a make a in a file look of a hero with as well. Eva theater at Bayan, my mama and a boy in a look of a target in which the races in a
0: Engoska Kulu, Mandikangele Omni. Mininzi imiyalezo yanamhlanje baphulaphuli yeyi ingapha kokuqonda mandikhangele omnye umphulaphuli ngowanamhlanje ke hayi ke usithumele into ezincinci usithumele nje into ezincinci alright mandibheke engumini ndithathe hayi ngomnye umyalezo nje lo mandibheke ngumini Ferhat baby doctor Jasmine Moss utshilo ke akatshongo umbani na but uthe varitier that baya danki say as one in a million manditsho ndibheke ngumini kodwa ke Sithathe iphi mama uSmank siza apho kanye siza apho slap apho sikhoyo slap nalapha ukhangeza ukadotha

0: Yeah, vage ngoku ndiyindlala ifa yezulu. Mera sisijulia fe mo befuna ukuthi thank you for moy program and masek and gesien de moedersdag. God seën van God seën van Magrita Peters van Heidelberg. Dankie. Enkosi kakhulu Magrita Peters from Heidelberg. Kwathiwa ngena umphulaphuli. Molo nekhaya Irene FM.
1: Imore ma sister.
0: Molo tat.
1: Valuable instrument.
0: Molo tat.
1: Alle instrument. Ja, alle instrument sister.
0: Kunjani?
1: Ja, it's gone.
0: Thank you. Siyaphila tata ndiyabulela.
1: Okay. Ebele pa alle instrument se mothers fund zawara so onto op dank oor hulle almal gesien die moedersdag gedien.
0: En kos kakhulu tata.
1: Niemand hulle vrede seën nie.
0: Thank you so much.
1: Hulle niemand hulle.
0: O nkosi ya.
1: Inshallah fi mus tsaliya.
0: Thank you so much mfundisi. Thank you ngiyabulela.
1: Ngizothe khona bru Ronnie Valerie Smith.
0: En kosi but Ronnie ngiyabulela va.
1: Okay well.
0: Thank you. Thank you so much. Have a lovely day. Thank you, Buta. Eh, nkosi kakhulu kutata wase Lady Smith. Uthi happy my happy Women's Day to all of you. Kungabi khona umuntu ospoila usuku lwini. All right. Eh, nangu ubawukazi uthi happy Mother's Day kuwe mazikhali apha studio nomama bonke eMzantsi Afrika kwendawo abamamele bekuzo. Sihleli nawe ngapha emdongwe sikumamele. Inkosi ke inoba iseyimeya ngokuba ukazi pha. Leta kalibele tyebelendle noba sowunesikhundla esivakalayo apho ndiyabulela ukanti ke nankomnye esithi danki danki amen uMagrita ukanti ke andizokwazi uzifunda ezinye izinto sendleleni ndichophe phezu kwempahla yam ngoku sendigaqile ndigaqele uphuma okay komnye uMagrita lo okanye kwangulo uyiwani. Okay, okay. Meda gesien de moeders dag vir al die moeders kom van Margaret en Slangrivier. En kos kakhulu sisi siyabulela. Thank you so much. Ukanti lona nangwe sithi.
2: Hello, can you pray for me? I'm come Jesus come. And after that, holy forever, please. Thank you, be great from Jordan from Ugbo.
0: Sorry man, Jordan, I'm on my way out. Sorry man. My dentist. Yo, lipheli lixesha. Ndaqolisa abaphulaphuli. Urian James selapha eminyane.
3: Hoye mother, sis Julia, and your tilde. Ik ben niet van Nederland, Elizabeth of zo van Heidelberg. Ik wil niet voor al die moeders, wil ik geseënde moeders daar toe wens, en ook voor mijn twee zusters en alle kinders, mijn breie familie, ook mijn eigen kinders, mijn kleinkinders en achterkleinkinders, zal met hulle dagje geniet, en ook mijn vriend, want net die hele vrouw om voor hem net onder gebed te hou, hy is op die pad, dat die vele dag kan aankom en weer eens hier, my babetje in die Kaap, geseende dag op vaag. Mooi plein ook vir julle. Net al die geseende dag vir julle. Bye.
0: Bye-bye. Thank you so much, madam. Elo qhubela sis.
4: Ndifuna ukuthi baphulaphule bekumnandi ukuba nani elo qhubela nifuna ukuthi happy Mother's Day kumama wami epha eLady Frequilali yasengqoko uMpondomise uJola uMphankomo ndimthanda kakhulu.
0: Nkosi kakhulu Mama Usimanga mandithi pha kumama uJack bendi uthumele ke umyalezo uqhanda uthumela ngefoni yakhe ngoba akazoyiva le nto ndiyithethayo. Happy Mother's Day ntombi endala. Sisheke nawe sasikhuliswe nguwe nomakhulu kodwa sisasheke nawe kwangoku siyabulela kakhulu ngaloo nto. Mnama ndithathela ithuba lokuthi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo benihleli niphulaphuleni kuzokajeka umntu antula ngekamazikhala umbizana uGeorge uButsolo wentonga ndiyanithanda baphulaphume masibone ngivekisa ngexesha elifanayo. Chow chow, love you all.

Ja, hier is ons skakel op Hidden FM, Your Voice in Paradise, op hierdie lieflike sondagmiddag, ijskoue, herfst/winter sondag. You are my own. Wat een prachtige lied.

0: Ja, is ingeschakeld in een FM. Your voice in paradise. Aan al ons luisteraars. Ik wil net vir sê, aan ons mama's. Al wat die kan doen is. Leen op die Here.
1: This is for that little child with no father. For that man that
0: Ali
1: doesn't
0: mamas.
1: Have a place to stay.
0: Ali mama.
1: For that little boy living with AIDS.
0: Can I tell you a story? Story?
1: You can lean on me.
2: There's a man, oh yeah, standing on.
0: Ja, ons wil ook goeiemiddag sê aan geseënde Moedersdag aan Delena en Antie. God seën kom van Daantjie. Sê geseën daarso, dan sê julle is die beste. Boodskapie wat daar inkom. Inderdaad. Jou gunsteling radiostasie, Eden FM.

0: Hallelujah.
1: Goedemorgen weer, hoor. Dit wat ik kan zeggen dan voor Pauli, moeder, en als je naar moeder daar, dat komt van Zander, Henrie, Suzanne, Justine en Richie John. Mooi dag, Pauli. Mooi dank je, Rian.
2: Ja, baie dankie vir die boodskapie wat daar inkom. Sê goeiemiddag in die atelier. Vandag gaan my hart uit aan die familie wat gister hul ma ter ruste gelê het. Vandag is dit van die hartseerste dag verhaal aan Melanie, Dion en Ashwin, sterkte vir julle. Het voel dit saam met jou, want self het ook nie meer maar nie kinders wat nog mama het. Waardeer, want dis een van die kosbaarste geskenke. Kom van Miriam Eso. Daar in die koue slangrivier. Baie dankie Mariam vir die boodskap. Inderdaad, ek stem volkome met jou saam. Die moeder het net een unieke plek in die mens hart, en as die plek nie meer daar is, die fysische lichaam, die moeder nie meer daar is nie, dit is een groot vermisting, en die mens kan het nie redig vertaal of explain of half verklaar die vermisting wat daar is nie, maar ons wil in amal wat nie vandag mama het nie, ons wil vir sê alle sterkte speciaal in die familie wat hulle mama ter aarde gestel het, gister ter rus gelê het, aan u baie, baie seën en baie sterkte. Is ingeskakel, Eden FM, Your Voice in Paradise, jou program tussen 1 en 2, Chosen for Greatness, Rian in die atelier. En ja, soos lees vandag bykie boodskappe op hierdie lieflike koue moedersdag, soos die heren gesê, daar in Slangrivier is het nogal bykie ijsig en ijsig koud daar. I'm getting ready.
3: Eyes haven't seen.
2: Tassa, kom.

En al die moeders van St. Paul's, as ook my WhatsApp maaikies, en Eden FM maaikies, geseënde moedersdag, sê Johanna van Wyk.

Desiree May en jou man Theo op die Dixon wil hê julle moet Don't Forget to Remember van die Bee Gees geniet en 'n geseënde Moedersdag vir my moeder en van Niekerk Solomons en geluk met jou verjaarsdag wat donderig was. Ja, veels geluk en is natuurlik van Kleinkrans. Kom met baie liefde van jou seun Mario Solomons, Medals for Mothers van Charlie Dix.

Aan David en Enta Daniels met jou 49ste huwelikherdenking. Was goed om julle vanoggend in St. All Saints te sien. Mag die Here julle seën. Van Connie Erasmus van Mosselbaai. Ek speel volgende week jou lied, Connie.

Goeiemiddag, goeiemiddag Rosa. Ik wil elke moeder vandaag bemoedigen. Ik wil elke moeder wil ik zo happy Mother's Day op de manier van

Hulle is op die program hier. Geniet ek my op die program, en op die program kry die luisteraars een kans en nie die omroepers. Ek gooi nie skimpie wie ewe my wil aanpal, maar het doen.

0: Local is Lekker with Roger.
1: Oh, sweet soul, I need a friend. Don't make this loneliness the end.
2: Geseënde Moedersdag aan al die VGK moeders van Blanco. Ook aan jou wederhelf, Josie Roger, sê oom Hansie Williams.

Ek wil graag een versoekie stuur aan groot ouma Grootjie Annette Valentine en haar sisters of haar sister Antilien. Hulle is onderscheidelik 84 en 86 jaar oud. Hulle is van Mosselbaai. Kom van Kevuvu en familie.

Hi Kelvin Solomons en jou vrou Lorraine Solomons, ek waardeer regtig dat julle vanaf Johannesburg elke Sondag ingeskakel is. Groot musiekliefhebbers. En een van Kelvin Solomons old school personified se gunsteling groepe is Blue Magic. Wel, my nou ook, Kelvin. Maar jy versoek to get love, you must give love. Dit is 'n goeie stukkie logika.

To all the mothers out there, Boys to Men, Song for Mama. Terloops, Boys to Men is binnenkort in Kaapstad, maar al die kaartjies vir 27 Mei is al reeds uitverkoop. En dan ook aan ons kind, Deidre Bantom, wat morgen verjaar. Veel geluk en blessings van Kafufu en familie. Thank you very much, Hubert Johnson. Glad you're enjoying the music today. And wishing all the mothers a blessed day. En dan van my ma, Aletta Reuters. Sy moet dat dag geniet. Dit kom van haar seun Colin. En geluk op Moedersdag, my ma. Ek is baie lief vir jou. Van jou seun Colin.

0: Wauw, lieve luisteraars, wat een prachtige Moedersdag lied. En ek wil ook vanavond, en besonders wil ek ook vir die Here dankie sê, dat meneer Pietersen ook vanavond hier is saam met my in die atelier, en om hierdie prachtige boodskap ook vanavond in al onze moeders oor te laat, en ek wil ook namens myself en my familie, wil ek ook dan vir elke moeder vanavond in ons opvangsgebied sê, geseende Moedersdag, en ek weet dat die Here vanavond u gaan in besonders, u gaan deerdra. Die luisteraars, ons het op die tyd het baie ver gevorder, ons is nou 10 minute voor 9, ons is amper in die volgende tweede uur van ons program. Ek gaan net vanavond, ek gaan kyk wat op die skerm vir ons aan, wat die is op die skerm, en dan gaat ons so later, gaat ons een paar boodskapies, gaat ons dan lees, in die tweede uur, maar ek wil vanavond dan net die nommers wil ek vanavond vir u deurgee. So u is nog steeds vanavond, kan u die volgende nommer skakel in die studio, by 044-884-0831, en u kan my dan op die WhatsApp linkie, kan u my dan skakel by 060-505-2693. Hier is ons eerste luisteraar, goeienaand, Deo Gloria, goeienaand. Ok, daar het ons hy luisteraar verloor. Ons kyk weer. Ok, hierdie ene keer het ons ook verloor. Maar u is nog steeds welkom ons te skakel in die studio by 044-884-0831. Deo Gloria, goeienaand. Goeienaand, jy kan praat.
1: Ek kan net so aan sien sê, alles wat oor is die sien van die moeder weg, van haar kinders van Albertinia.
0: Van Albertinia.
1: Ja, baie dankie, baba.
0: Baie dankie, missus. Ja, Deo Gloria, goeienaand. Deo Gloria, goeienaand.
2: Hartelike goeienaand, Pas en JP, meneer Pietersen, hartelike goeienaand. Baie welkom.
3: Hallo my broer.
2: Baie welkom in die prachtige Mosselbaai. Pastoor, ja, ons wil net vandaan sê geseende Moedersdag aan al ons Eden FM mamas.
0: Ja.
2: Die oor die golwe, wat ingeskakel ons net baie geluk sê. Ja, pastoor, ons is een bietjie hartseer oor die stem wat nou gaan stadig gaan van Pas en JP met jou Gloria.
0: Ja, broer Zoen.
2: Ja, maar, ja, die Heer het u geroep vir een tyd soos dit.
3: Amen.
2: Hier die Heer het u voorbereid, heer Pastor Jakey,
0: yes.
2: Om die program saam met sister Maggie oor te neem, dat vertrouw die Heer
0: van
2: mooie dinge wat die Heer in store het, vir die nieuwe fase van Deo Gloria.
3: Amen.
2: Van Deo Gloria is ook met een baie, baie oude program, wat ons al baie lang aankom, en ons luister om, van dat die radio begint, dan gaan die radio nie aan af, dan die radio wie vir die hele tyd af, want wat ons weer, tot die radio wie licentie gekryd, maar ons eer vanaan die Heere vir Pastor JP, vir Pastor Leon, wat baanbreker werk gedoen,
3: het pastoor
2: en meneer, Pietersen moet een prachtig en een geseende aandoen, want ons mag nie te lang praat op Deo Gloria, en ons baie ander mense inskakel, en die Heere sien, ons is ingeskakel, die Cameron geet motelbaai.
3: Dank aan die Camerons.
2: Dank
0: je, Brazil, mooi aan,
2: bye.
0: Deo Gloria, goeie naam.
4: Goeienaand, bestuur, welkom.
0: Goeienaand, met die barre.
3: Goeienaand,
4: my Albertinia, ja. Ek is ook die hartseer wat ek nou hoor, maar ons is maar aanvaard ons onze kerk.
0: Ja, Susanne.
4: Ja, maar ek is blij dat ik onze vader, voor jullie en instatie, voor allemaal wat er daar gebied heeft voor ons.
0: Absoluut.
4: Het is een voorrecht van mij, als Anna.
0: Ja, Susanne.
4: Ja, wij danken voor alle personen wat we hebben op ons doen, om voor ons die woord te gaan geven in je huis, op onze huizen. Maar baie dankie, dat wordt groot gebouwd hier, ek vraag voorbeelding voor die bekendes en bekendes,
0: yes,
4: en de gezinnen aan vir ure, baie dankie.
0: Baie dankie, sister Anna.
3: Anna.
0: Mooi
3: dan, Anna.
0: Bye-bye.
4: Ja.
0: Ja, dis is Anna. Jylle moet onthou, lieve luisteraars, Deo Gloria gaat nog steeds aan, soos normaal.
3: Ja.
0: So jy moet inskakel. Deo Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, Pastor Dion.
0: Goeienaand, my broer Nick. Hoe gaan het?
3: Broer Nick.
5: En brother Monay, Pietersen ook daar in die atelier, ja, eindelijk is het een hartseer story.
0: Ja, broer
5: Nick. Het is eindelijk een hartseer story, maar ons weer die stok is oorgegeen, goeienaand.
3: Amen.
5: Dat weet ons, en ons weet ons program, gaan net gaan van kracht tot kracht.
0: Absoluut.
5: Ons gaan pas de JP mis.
0: Ja, definitief.
5: Ons gaan hem bij hem mis, maar ons weet, pas er is nog voluit is hy by die radio en ons wil vir hom sê dankie vir die jare wat hy ons bedien het. En ons wil vir hom sê dankie en ons waardeer hom nog steeds.
3: Amen.
5: Ja. Ons weet pas verdien het goeie opleiding gekry.
0: Ja, dankie Bronik.
5: En ons het volle vertrouwe in paaste en die even nog te paaste gaan jou en Sister Maggie, hulle en allemaal ja. Ons weet, hulle het al die programma baie gedoen vir ons en ons waardeer het.
3: Amen.
5: Paaste, laat my toe om vanavond al die jaren in die opvanggebied.
0: Ja, Bronik.
5: Voorbereng te vragen, die wat ziek is.
0: Yes.
5: Dat die lekker voel je wel ons voorbereng te vragen.
0: Mm-hmm.
5: Ons wil ook voor allemaal die zo gereeld inschakelen en die programma ondersteunen.
0: Dat is recht, ja,
5: ik wil speciaal voor zuster Tina Zwart, wil ik groet, ze heeft me gevraagd, maar naar groet is ook te bejaarden. En onze mensen bij die radio's.
0: Ja, Bruno.
5: Ik wil niet verder. Ik voel ook die bij je lekker vanavond en zo. En ik voel een beetje uitzien in het vervoer. Ik wil niet in het verder praten.
0: Ja, Bruno.
5: Maar sterkte voor de Dion en Lone.
3: Dank je, dank je.
5: Allemaal die nog verder die radio gaan, die gaan uitstaan en ja. Ik het volle vertrouwen in je. Ja, mooi aan, mooi programmeren en een mooi week.
0: Ja, Bruno.
5: En sterkte daar ze die onmiddellijk.
3: Dank je, Bruno. Zeer goed eraf van mijn nachtje anti-verkut.
5: Ja, nee, zij is aan. Nou, zij wordt hier aan. Die was aan de andere kant.
3: Ah, zij Christel. Lieflijk. Goed eraan.
5: Goed aan, mooi aan.
3: Dank je, Bruno.
0: Dank je, Bruno. Dat is Bruno, ja. Meneer Monne, ek het met Bruniek, ja nee, ek het jou gesien nou daar met die verkope daar by die bar, het ek jou so vir die twee dae gesien daar so, en het ek nog gegroet daar so, maar die ou so besig met die verkope, dat hy ou my glad hier gesien het die. Maar ons eer die Here ook daarvoor,
3: nee,
0: ja.
3: Dankie vir die getrouheid, Bruniek.
0: Bruniek is baie getrouw.
3: Baie getrouw, en dat die ou altyd onze mense onthou, en onze ou mense en sovoorts.
0: Ja.
3: Ja nee, ek dink daar het baie versoek al ingestroom vanaand.
0: Ek gaan seker net so by 2, dan gaan ons oor na die tweede program, die tweede uur van ons program, toe gaan so twee boodskapies gaan ek vanaand gou lees hierso. Hier enetjie sê, dit is vir oma Lena, gelukkige moedersdag, ek hoop sy het haar dag geniet en ek is baie lief haar, dit kom van haar kinder Zelda en Zed Lee. Hierdie enetjie kom van Marta, dit is vir Susan Koppies, Francis Lenford, Maria Lombard, Griet Braaf, Wilna Koppies, Anna Koppies, The Elderly, The Sick, The Youth and The Unemployed, goeienaand pastore en al die luisteraars. Eers wil ek aan al die moeders sê, baie geluk op Moedersdag, ek sal almal was geseend en lekker bederf, graag vraag voorbidding vir Susanna Koppies. En dan die wat ek nou opgenoem het en voorbidding ook vir ons bejaarders van die gemeenskap, so elkeen wat siek is, die jeug en ook die werklooses in ons gemeenskap. God sien, dit kom daar van Sister Martha. Deo Gloria, goeienaand. Okay, daar het ons haar luisteraar verloor. Ja, liewe luisteraars, u kan ons net na die muziekbreek, kan u ons dan of na die tweede uur van ons program, kan u dan vir ons dan weeskakel, en ons glo dat die Here vanaand vir ons gaan wonderlik seën, so ons gaan onmiddellik oor na ons tweede uur van ons program toe.
6: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kostbare gemoedsrus om jou geliefde se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553, nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijek Funeral Services, medeborg van Dio Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.